Badue Josef Kanpora, goizalde ilunien, Zizjordanian bombak, zarriken die jausten, negar baten azida.